0: Goedemiddag.
1: Rozo Radio.
0: Happy Christmas, baby.

0: so tired of me calling you on the phone. That's a man's way.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lau. Goedenacht. Dit is het nieuws.
2: Israël zegt een aanval te hebben uitgevoerd op een belangrijk Hamas-kopstuk in de Gaza-stad. Het zou gaan om een leider van een gewapende tak van Hamas die mogelijk betrokken zou zijn bij de aanslagen van 7 oktober. Volgens Palestijnse autoriteiten werd er bij een woongebouw geraakt waarbij doden en gewonden vielen. Het is nog onduidelijk of het Hamas-kopstuk de aanval heeft overleefd. Na de rellen rond de asielopvang in Loosdrecht laten steeds meer bewoners en hulporganisaties zich horen tegen het geweld. Inwoners sturen kaartjes, bloemen en steunbetuigingen naar asielzoekers en COA-medewerkers. Volgens Vluchtelingenwerk groeit de behoefte aan een tegengeluid tegen de felle anti-AZC-protesten. Eerder sprak premier Jette al met hulpverleners en vrijwilligers over de onrust rond de opvanglocaties. Mexico raakt steeds verder in het nauw door de geheime Amerikaanse operaties tegen drugskartels. Volgens CNN zou de CIA in Mexico betrokken zijn bij gerichte acties tegen kartelleiders. Soms zonder dat de Mexicaanse regering daarvan wist. President Sheinbaum probeert ondertussen de relatie met president Trump goed te houden. En de Nederlandse overheid trekt 13,5 miljoen euro uit om vissers te compenseren voor de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Het geld komt uit een Europees fonds dat eigenlijk bedoeld is voor de verduurzaming van de visserij. De overheid overlegt nu met de sector hoe de regeling precies moet worden uitgevoerd. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden, met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog. En tot zover het nieuws.
3: Uur na uur. Dag!

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenacht. Dit is het nieuws.
1: Israël zegt een aanval te hebben uitgevoerd op een belangrijk Hamas-kopstuk in de Gaza-stad. Het zou gaan om een leider van een gewapende tak van Hamas die mogelijk betrokken zou zijn bij de aanslagen van 7 oktober. Volgens Palestijnse autoriteiten werd er bij een woongebouw geraakt waarbij doden en gewonden vielen. Het is nog onduidelijk of het Hamas-kopstuk de aanval heeft overleefd. Na de rellen rond de asielopvang in Loosdrecht laten steeds meer bewoners en hulporganisaties zich horen tegen het geweld. Inwoners sturen kaartjes, bloemen en steunbetuigingen naar asielzoekers en COA-medewerkers. Volgens Vluchtelingenwerk groeit de behoefte aan een tegengeluid tegen de felle anti-AZC-protesten. Eerder sprak premier Jette al met hulpverleners en vrijwilligers over de onrust rond de opvanglocaties. Mexico raakt steeds verder in het nauw door de geheime Amerikaanse operaties tegen drugskartels. Volgens CNN zou de CIA in Mexico betrokken zijn bij gerichte acties tegen kartelleiders. Soms zonder dat de Mexicaanse regering daarvan wist. President Sheinbaum probeert ondertussen de relatie met president Trump goed te houden. En de Nederlandse overheid trekt 13,5 miljoen euro uit om vissers te compenseren voor de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Het geld komt uit een Europees fonds dat eigenlijk bedoeld is voor de verduurzaming van de visserij. De overheid overlegt nu met de sector hoe de regeling precies moet worden uitgevoerd. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden, met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog. En tot zover het nieuws.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedenacht. Dit is het nieuws.
1: Israël zegt een aanval te hebben uitgevoerd op een belangrijk Hamas-kopstuk in Gaza-stad. Het zou gaan om een leider van een gewapende tak van Hamas die mogelijk betrokken zou zijn bij de aanslagen van 7 oktober. Volgens Palestijnse autoriteiten werd er bij een woongebouw geraakt waarbij doden en gewonden vielen. Het is nog onduidelijk of het Hamas-kopstuk de aanval heeft overleefd. Na de rellen rond de asielopvang in Loosdrecht laten steeds meer bewoners en hulporganisaties zich horen tegen het geweld. Inwoners sturen kaartjes, bloemen en steunbetuigingen naar asielzoekers en COA-medewerkers. Volgens Vluchtelingenwerk groeit de behoefte aan een tegengeluid tegen de felle anti-AZC-protesten. Eerder sprak premier Jette al met hulpverleners en vrijwilligers over de onrust rond de opvanglocaties. Mexico raakt steeds verder in het nauw door de geheime Amerikaanse operaties tegen drugskartels. Volgens CNN zou de CIA in Mexico betrokken zijn bij gerichte acties tegen kartelleiders. Soms zonder dat de Mexicaanse regering daarvan wist. President Sheinbaum probeert ondertussen de relatie met president Trump goed te houden. En de Nederlandse overheid trekt 13,5 miljoen euro uit om vissers te compenseren voor de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Het geld komt uit een Europees fonds dat eigenlijk bedoeld is voor de verduurzaming van de visserij. De overheid overlegt nu met de sector hoe de regeling precies moet worden uitgevoerd. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden, met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
1: Asielminister Bart van den Brink noemt het onbegrijpelijk dat Kamerlid Gidis Markussauer opriep tot geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. De uitspraken veroorzaakten brede politieke kritiek. Pro wil een debat in de Tweede Kamer, terwijl mensenrechtenorganisatie The Rights Forum aangifte tegen Markussauer voorbereidt. De gestolen schedel van de Tsjechische heilige Svetislava van Lemberg is teruggevonden nadat een 35-jarige verdachte bekende het reliquie in beton te hebben gegoten. De schedel werd gestolen uit een basiliek in Noord-Tsjechië. Experts proberen het eeuwenoude reliquie te redden. De verdachte vond dat de schedel niet in een kerk thuis hoorde. Burgemeester Mark Verheijen biedt inwoners van Loosdrecht excuses aan voor de gebrekkige communicatie rond de noodasielopvang in het gemeentehuis. De opvang blijft tot 1 november open. Protesten liepen recent uit de hand met brandstichting, politieoptreden en arrestaties. Daarom gelden tijdelijke veiligheidsmaatregelen rond het gemeentehuis van Weidemeren. Jermaine Jackson moet ruim 6,5 miljoen dollar betalen aan Rita Butler Barrett, die hem beschuldigt van verkrachting en aanranding in 1988. Omdat Jackson niet reageerde op de aanklacht uit 2023, kende de rechter een schadevergoeding toe. Volgens de vrouw drong de zanger haar woning binnen en vreesde zij voor haar leven. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig, in het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperaturen liggen vandaag rond 13 à 14 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
1: Asielminister Bart van den Brink noemt het onbegrijpelijk dat Kamerlid Gidis Markussauer opriep tot geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. De uitspraken veroorzaakten brede politieke kritiek. Pro wil een debat in de Tweede Kamer, terwijl mensenrechtenorganisatie The Rights Forum aangifte tegen Markussauer voorbereidt. De gestolen schedel van de Tsjechische heilige Svetislava van Lemberg is teruggevonden nadat een 35-jarige verdachte bekende het reliquie in beton te hebben gegoten. De schedel werd gestolen uit een basiliek in Noord-Tsjechië. Experts proberen het eeuwenoude reliquie te redden. De verdachte vond dat de schedel niet in een kerk thuis hoorde. Burgemeester Mark Verheijen biedt inwoners van Loosdrecht excuses aan voor de gebrekkige communicatie rond de noodasielopvang in het gemeentehuis. De opvang blijft tot 1 november open. Protesten liepen recent uit de hand met brandstichting, politieoptreden en arrestaties. Daarom gelden tijdelijke veiligheidsmaatregelen rond het gemeentehuis van Weidemeren. Jermaine Jackson moet ruim 6,5 miljoen dollar betalen aan Rita Butler Barrett, die hem beschuldigt van verkrachting en aanranding in 1988. Omdat Jackson niet reageerde op de aanklacht uit 2023, kende de rechter een schadevergoeding toe. Volgens de vrouw drong de zanger haar woning binnen en vreesde zij voor haar leven. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig, in het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperaturen liggen vandaag rond 13 à 14 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
1: Op Saba is de zoektocht naar de sinds woensdag vermiste Nederlandse wandelaar Erik vrijdag uitgebreid met 2 helikopters. Zoekteams controleren wandelpaden, routes en uitkijkpunten opnieuw. De ervaren wandelaar wordt actief gezocht op het populaire wandeleiland, onder andere bekend om de 870 meter hoge Mount Scenery. President Zelensky waarschuwt dat Rusland bondgenoot Belarus dieper bij de oorlog wil betrekken. Volgens Oekraïnse inlichtingen bespreekt Moskou met leider Lukashenko mogelijke aanvallen op Oekraïne of NAVO-landen zoals Polen, Litouwen en Letland. Rusland gebruikte Belarus eerder als uitvalsbasis voor de invasie van Oekraïne. Asielminister Bart van den Brink noemt het onbegrijpelijk dat Kamerlid Gidis Markussauer opriep tot geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. De uitspraken veroorzaakten brede politieke kritiek. Pro wil een debat in de Tweede Kamer, terwijl mensenrechtenorganisatie The Rights Forum aangifte tegen Markussauer voorbereidt. De gestolen schedel van de Tsjechische heilige Svetislava van Lemberg is teruggevonden nadat een 35-jarige verdachte bekende het reliquie in beton te hebben gegoten. De schedel werd gestolen uit een basiliek in Noord-Tsjechië. Experts proberen het eeuwenoude reliquie te redden. De verdachte vond dat de schedel niet in een kerk thuis hoorde. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig, in het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperaturen liggen vandaag rond 13 à 14 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. In Apeldoorn heeft de politie opnieuw ingegrepen bij protesten tegen een geplande noodopvang voor 240 asielzoekers en statushouders. Demonstranten blokkeerden een rotonde, staken vuurwerk af en zochten de confrontatie met agenten. Na een noodbevel voerden de ME charges uit. 3 mensen werden aangehouden. De opvang komt tijdelijk in een leegstaand schoolgebouw. Een Irakees die wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse instellingen in Nederland is opgepakt en wordt berecht in de Verenigde Staten. Volgens Amerikaanse justitie organiseerde hij onder meer explosies bij een synagoge in Rotterdam en een Joodse school in Amsterdam, evenals brandstichtingen in Amsterdam en Nijkerk. Op Saba is de zoektocht naar de sinds woensdag vermiste Nederlandse wandelaar Erik gisteren uitgebreid met 2 helikopters. Zoekteams controleren wandelpaden, routes en uitkijkpunten opnieuw. Het eiland is vooral bekend om de 870 meter hoge Mount Sinai. President Zelensky waarschuwt dat Rusland bondgenoot Belarus dieper bij de oorlog wil betrekken. Volgens Oekraïense inlichtingen bespreekt Moskou met leider Lukashenko mogelijke aanvallen op Oekraïne of NAVO-landen zoals Polen, Litouwen en Letland. Rusland gebruikte Belarus eerder al als uitvalsbasis voor de invasie van Oekraïne. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig, in het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperatuur ligt vandaag rond 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag

is ons en vertel het aan niemand. Ook niet aan hem, ook niet aan haar. Maar het is waar. Maar het is waar. Heepst. Kom nou eens hier. Ik moet je wat vertellen wat je nog niet weet. Vertellen wat je nog niet weet. Vertel het nou aan niemand hoor.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
1: Uit een eerste inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat op circa 60 locaties in Nederland ernstige PFAS-vervuiling snel moet worden aangepakt. Dat meldt NOS. Overheden ervaren hinder doordat bedrijven bodemonderzoek weigeren. Het aantal vervuilde plekken zal daardoor waarschijnlijk stijgen. Staatssecretaris Bertram verwacht pas vanaf 2030 een grootschalige aanpak. De Taiwanese vice-minister Chen Minchi noemt Amerikaanse wapenleveringen aan Taiwan essentieel voor de regionale stabiliteit. Tijdens zijn bezoek aan China zei Donald Trump geen toezeggingen over Taiwan te hebben gedaan. Volgens ANP beslist Trump binnenkort over een nieuwe wapendeal. Taiwan blijft hierover overleg voeren met de Verenigde Staten. In Apeldoorn heeft de politie opnieuw ingegrepen bij protesten tegen een geplande noodopvang voor 240 asielzoekers en statushouders. Demonstranten blokkeerden een rotonde, staken vuurwerk af en zochten de confrontatie met agenten. Na een noodbevel voerde de ME charges uit. 3 mensen werden aangehouden. De opvang komt tijdelijk in een leegstaand schoolgebouw. Een Irakees die wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse instellingen in Nederland is opgepakt en wordt berecht in de Verenigde Staten. Volgens Amerikaanse justitie organiseerde hij onder meer explosies bij een synagoge in Rotterdam en een Joodse school in Amsterdam, evenals brandstichtingen in Amsterdam en Nijkerk. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig. In het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig, windkracht 6. De temperatuur ligt vandaag rond 13 graden.
0: En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur. Dag.

0: Dit is de Rozo Express met André en Dave.
1: U heeft er zin in, dat zie ik.
2: Ja, dat klopt. Is ook leuk.
1: Ja, is toch ook zo?
2: Ja, zeker weten.
1: Bent u wel eens vaker geweest bij het programma?
2: Nee.
1: Nou, en nu bent u hier aan deze kant.
2: Kijk.
1: Is toch mooi of niet?
2: Ja, geweldig.
1: Veel plezier, hè?
2: Oké, dankjewel.
0: De Rozo Express.
3: Hallo, daar zijn we weer.
4: Ja, daar zijn we weer. Het is zondag en dat betekent...
5: De Rozo Express.
4: Daar verheug je je al op. En het is weer zover. Zondag...
6: André.
4: Ja, ik ben even bezig met de annonce.
6: Het is zaterdag.
4: Wat is zaterdag?
6: De uitzending.
4: Zaterdag? Nee, zondag.
6: Nee, zaterdag.
4: Helemaal in de war, die vrouw.
6: Ja, nee, het is zaterdag.
4: Wel, nee, hoe kom je daar daarbij?
5: Elke zaterdag tussen 10 en 1, de Rozo Express. Met André en Dave.
7: Echt waar?
4: Nou, oké.

mensen die

0: Hey Dave, ik zat zo te denken. Ik denk, we hebben best wel een lange intro, vind je niet?
1: Wacht even, jij zat te denken.
0: Ja, ja. Ja, dat weet ik. Dat is heel gevaarlijk.
1: Ja, wil je dat niet meer doen, want dat is best eng. Ja.
0: Oh, jij hoorde dat ook zeker, of niet?
1: Nou, ik hoorde het kraken, ja.
0: Ja, dat dacht ik. Dat dacht
1: ja,
0: ik
1: ja.
0: Goed.
1: Ja.
0: Welkom, luisteraars. Dit is een nieuwe aflevering van de Rozo Express voor zaterdag 16 mei alweer. En we mensen, natuurlijk iedereen hartelijk welkom. Ook de OOTS, de luisteraars van OOTS.
1: Ja, natuurlijk.
0: Die zijn er ook weer bij, hè?
1: Alles hoort erbij en alles is er ook weer bij. En ik heb tot volgens mij, als het goed is, krijg ik nog net reacties van Jolanda en zo. En ik moet direct nog even de chat opstarten, want ik was nog bezig. Maar het zit er al wel op. Maar
0: ja, je bent je hoofdtelefoon aan het uit.
1: Niemand. Oh, Rob en Mieke zijn er ook al, dus ook die zijn er.
0: Gezellig.
1: Ik verwacht eigenlijk dat er nog wel meer mensen op gaan duiken. Dus ja, dus heel wat en heel wat dingetjes te doen. En ik hoor een tung, tung, tung. Dus dat betekent dat ik ook waarschijnlijk Jolanda en Linda aan het luisteren heb. Dus ook daar, ook dat hoort erbij. Even kijken hoor. Zal ik eens even neuzen? Hoe het met de dames is?
0: Neuzen even.
1: Ja, ik ga even kijken hoe het met de dames is. Volgens mij zijn de dames al wakker. Ja, maar de dames op de chat zijn ook wakker. Rob en Mieke. Dus... die zijn ook al wakker. Goedemorgen, Dave. Ja, dus dat is een goedemorgen al van Linda. En Jolanda is er ook weer bij. Dus ze zijn allemaal weer wakker.
0: Als je nou, denkt, welke plaat draaiden we er nou net? Dat was van ons wisselalbum. Good Evening Europa. Europe.
1: Ja.
0: Moet ik dan eigenlijk zeggen?
1: CD-box met allemaal songfestivalnummers van Nederland. Om wel te verstaan natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar
0: ja.
1: Dan in... allerlei andere talen gezongen
0: en die
1: door de originele
0: artiesten. Althans, drie dan.
1: Ik wilde net zeggen, je gaat ze allemaal draaien. Er zijn er 62, ik weet het
0: nee,
1: niet.
0: Nee, dat gaan we niet redden in drie uur tijd. Nee, dat gaan we niet redden.
1: Nou... Nee.
0: 62 is al veel.
1: Ja, maar het zijn songfestivalplaatjes, die zijn korter.
0: Ja, ze zijn drie ongeveer...
1: vaak nog niet eens
0: 2,5 tot 3 minuten.
1: Ja, precies. Dus dat moet wel kunnen, hoor.
0: Ja.
1: Dat moet wel kunnen, natuurlijk.
0: Maar goed, kunnen wij helemaal niks meer kletsen.
1: Jawel. Ja hoor, ik kan dat.
0: Even aandacht kondigen. Heel snel.
1: Nee, ik kan dat. Nee, ik kan intro's lullen. Ik ben heel goed in intro's lullen.
0: Ja, oké.
1: Ja.
0: Goed. Even kijken, wat gaan we nog meer doen? Oh ja, de ochtendgymnastiek. En we draaien natuurlijk wel een aantal nummers van het Eurovisie Songfestival van de afgelopen jaren.
1: Ja, we hebben natuurlijk ook nog veel meer. Dus ik zou zeggen, blijf lekker genieten. En natuurlijk ook informatie.
0: En nieuwe platen.
1: Ook dat.
0: Dus,
1: ook dat gaat langskomen. En we hebben een hele hoop leuke informatie. En goed.
0: Oh ja, en we hebben ook een XXL-track. En het is eigenlijk een XXXXXXXL-track.
1: Ja, je hebt het jezelf wel makkelijk gemaakt. Kun je even achterover gaan liggen, bedoel jij?
0: Dan kan je gerust een wandelingetje maken. Hier om de studio heen en dan weer twee rondjes of zo.
1: Ja, een soort Stars Over 45. Ja. Ja, met een nadruk op over 45. Maar ja goed, dat is later in dit programma en natuurlijk nog heel veel meer. Wil je ons volgen, dan kan het op Facebook natuurlijk sowieso. En dat is facebook.com/RozoExpress met dubbel S. En daar kun je natuurlijk dus de hoesen zien van de platen. Maar je kan natuurlijk ook altijd eventjes op de website kijken. Daar zie je het ook. Ja. RozoExpress.
0: En daar staat ook mijn aanvullende informatie.
1: Of .nl.
0: Ja.
1: Dus RozoExpress.com of .nl.
0: Goed. Tijd voor muziek.
1: Dat wilde ik net zeggen.
0: Ja, ik was er lekker voor.
1: Oh ja.

0: De titelsong van hun inmiddels 20ste album uit dat studioalbum van uit 2019. Rowan Heze was dit dus met Forwards. En Dans in de regen van David van Dijk uit 2022. En ik kijk, nee, het regent niet momenteel.
1: Hier niet, nee. Maar ik kreeg wel te horen dat het winderig en nat was op het IJsselmeer. Laat ik het daarop houden.
0: Okay.
1: Ja, dat is iemand die ik ken, die zit op de boot op het IJsselmeer. Dus vandaar.
0: En ze luistert ook naar ons.
1: Nou, dat denk ik op dit moment niet. Want hij is aan het werk, maar...
0: Maar dat kan op de achtergrond.
1: Ja, het zou kunnen.
0: Ja, toch?
1: Ja, het zou kunnen. Dat zou, technisch gezien zou dat kunnen.
0: Ja. Ik denk ook wel dat we daar ook wel te ontvangen zijn op het IJsselmeer, toch?
1: Nee, zeker.
0: Ja, ja.
1: Zeker. Dat is, natuurlijk. Als je internet hebt, dan kun je ons ontvangen.
0: Ja, klopt.
1: Ach ja, maar het is ook nodig tijd voor iets heel anders, André. Het is ook nodig tijd voor een stukje bewegen.
0: Ja, ochtendgymnastiek op de boot.
1: Ja, laten we maar doen.
0: Dat kan ook, op de boot.
1: Nou, die doet hij wel. Ja. Geloof mij maar.
0: Alleen een beetje lastig piano spelen, volgens mij.
1: Licht erom.
2: En hier is de ochtendgymnastiek onder leiding van Ab Gauwbits. Goedemorgen, luisteraars. Staat u al en klaar? Als u rechtop staat en begint met uw linkerarm omhoog, uw rechterarm omlaag, en dan gaan ze beide naar voren, ze wisselen, de ene komt omhoog, de andere gaat omlaag, en u trekt ze goed aan. Dus nu weer links hoog, dan rechts hoog. Wissel en wissel en blijf rechtop staan. De armen gestrekt en niet veren in de knieën. Dus een hakbeweging. Hoofd op, goed zo, trek en trek. En stoppen. En nu nog een keer de linkerarm voor, de rechterachter. En een makkelijke zwaai wisselen. Rechts voor en links voor. Gewoon maar vlak langs u heen. Veert u nu wel mee. Ontspannen de armen. Zwaai en zwaai. Los in de schouders. Zo gaat het goed. Nou, herhalen we de oefening. We gaan 8 keer die gestrekte oefeningen doen en dan 8 keer met zwaaien. Linkerarm hoog, rechter laag. Klaar. En wissel. En wissel. En 3. En 4. En 5. Goed gestrekt. 7. En nu losjes. En zwaai. En zwaai. Hoeft niet hoog meer. 5. 6. En nu komt hij weer gestrekt. Ja. Links. En rechts. Hoog en laag, beide aantrekken, ja. 6, 7 en 8 en los, los. Makkelijke zwaai. Halt. Een spreidstand voor de volgende oefening. Grote spreidstand, de armen zeewaarts. De armen gaan eerst naar voren en dan omlaag tussen de benen door. Houdt uw benen recht, steekt die armen zo ver mogelijk tussendoor, achteruit. Diep voorover. Kom weer terug. De armen gaan naar voren en opzij. Met een zwaai. Voor laag en voor opzij. Trek aan. Tussendoor voorover. En terug opzij. Steek omlaag door. En strak uit weer. Omlaag. Op je benen recht. Zijwaarts. Tussendoor. En weer rechtop. Adem uit in de buiging. En adem in bij het opkomen. Door omlaag. Terug opzij. Nog 1 keer. Goed. En die laatste halve minuut, die gaan we een looppas maken. Nu, op uw tenen. U hoort ons niet. En ik mag u niet horen. En u mag u zelf niet horen. We zijn op de helft, Jaak. Dat had je gedacht. We gaan nog lekker even door. Ja, toch niks aan te doen. Nog 8 minuten. Nog een minuut of 4 seconden. En nu ben je over tijd. Want dit was voor vandaag de laatste oefening. Goedemorgen, luisteraars.

0: Wat? Oké, okay, nee, dan heb ik het goed verstaan. Ook zit geen muziek, was dit van Ab Gobitz. En ja, ik moet even bijkomen hoor, trouwens.
1: Waarom moet jij bijkomen?
0: Ja, al die oefeningen.
1: Ja, Mieke, die zegt net zo van ik had een gymleraar die had zelf, en die gaf ons dan houten knotsen in onze handen. Want dat zwaaide veel beter. Maar wacht.
0: En vooral als je ze loslaat.
1: Tegenwoordig moet je dat bij jongeren niet meer doen.
0: Nee.
1: Moet je dat niet meer doen tijdens de gymles houten knotsen geven, want dan knotsen ze elkaar. Geloof maar. Ja.
0: Schieten ze per ongeluk uit.
1: Ja, of expres uit.
0: Ja, maar dat zeggen ze dan per ongeluk, hè?
1: Ja, per ongeluk expres.
0: Ja, per ongeluk expres.
1: Ja, dan schieten ze dan uit.
0: Ja.
1: Ik ga je straks eventjes iets vertellen dat je even op moet letten op de tuin. Want ja. Er zijn gevaren namelijk voor een bepaald beetje wat uit zijn winterslaap komt.
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: Gaan we het zo meteen even over hebben. Maar eerst natuurlijk nog eventjes
0: lekker muziek. Dat stekelig diertje bedoel jij?
1: Dat heel stekelig diertje, ja.
0: Ja.
1: Maar eerst muziek en dan hebben we het toch over noodgevallen. Nou, dit is Goldband.

0: De Rozo Express met André en Dave. André en Dave.
1: Maarten, wat zijn die twee mannen toch leuk, hè?
2: Ontzettend leuk. Weet je, ik heb heel speciale bandjes gemaakt. En als ik dan depressief ben, dan ga ik

0: De nieuwe single van Blanks was dit, met Mr. Sunshine. En een beetje zonneschijn kunnen we wel gebruiken eigenlijk.
1: Nou, het wordt nou in één keer... Nou ja, al die regen.
0: Nou, het was wel goed voor de natuur, toch?
1: Heb je wel eens naar buiten toe gekeken nou? Het gaat trek regenen.
0: Ja, daarom.
1: Ja, dus...
0: Ik heb een voorspellende gave.
1: Ja, tuurlijk, ja.
0: Kijkt heel

0: verrassing dat ze doorgingen.
1: Nou ja.
0: Blijkbaar.
1: Ja en nee. Ja, het was beter dan ik verwachtte. Ik ken de track al langer en ik vond het een soort kruising tussen Billie Eilish, Jonah Louie en Nina Hagen. Qua optreden en zang. Ja, dat was wel een... nee, niet Jonah Louie. Die bedoelde ik niet. Die andere... Lina Lovitch, sorry. Ik moet het goed zeggen. Lina Lovitch. En komt wel uit dezelfde stal, maar dat heeft terzijde die twee. Dus, Lina Lovitch en Nina Hagen dus. En ja, goed, Billie Eilish. Een beetje apart. Maar ja, er zitten wel meer duistere, rare dingen in, in dit ding. Dus ja, dus we hebben meerdere duistere, rare artiesten erin hangen. Dus ja, dus zo gek is het niet, zoals dat heet.
0: We hebben een gast.
1: Ja, dat we een gast hebben, ja. Ja, dus er komt iemand binnenstorten. Ja, hij komt binnenstorten, ja. Ja, goedemorgen wordt erin gezegd. Die kon ik weer even kijken. Maar goed, in ieder geval, dat is even iets heel anders. Want... Egels ontwaken op dit moment uit hun winterslaap. En de Nederlandse tuinen zijn groot risico's door te maaien, afvoer en bestrijdingsmiddelen. Jongens, let er een beetje op. Want de egeltjes komen uit hun winterslaap. En ja goed, grasmaaien is een rampenplan als je dat doet. En er liggen nogal veel bladeren. Want egeltjes die willen zich nog wel eens onder bladeren ja, in slaap vallen. En ja, dus hou er rekening mee dat je dat in de gaten houdt. Er zijn ook egelhuisjes. En die leggen s'nachts vaak flinke afstanden af om naar voedsel te zoeken en beschutting. Nou, want ze zijn op dit moment, dus hebben ze hard beschutting nodig. Dus, maar er zijn ook egelhuisjes en die zijn te koop en die bieden extra bescherming. En die kun je dus om je tuin veiliger te maken ook te doen. Nou, wil je nog meer weten? Kijk dan even op werkspot.nl. En dan /blog en dan /help de egels. Daarop staan meerdere veiligheidstips voor egels en de gevaren daarvan. Dus let op egels, want ze komen nu uit hun winterslaap. En ze zijn nu aan het wachten totdat ze dus ja, weer van alles kunnen gaan doen en kunnen gaan ondernemen. Dus hou er rekening mee. Maar goed, de regen die gaat hier langzamerhand vallen. Maar wij gaan niet naar de regen. Nee, wij gaan even naar een medley van Nederlandstalige nummers. Ja, er zit ook een nummer van Rob in. Tenminste, in het Nederlands. Gezongen dan. Het is Jeans met hun medley van Nederlandstalige hits uit de jaren 60 vooral.

0: Avond hoor je van Margie Ball. De dame die vooral eigenlijk maar één echte grote hit had. Maar ze maakte veel meer platen. En ze heeft zowel Engelstalig als Nederlandstalige platen gemaakt. En ja goed, Margie Ball. De dame die in de jaren 60 platen maakte. Ze heet inderdaad Margie Ball. Ze kwam uit Indonesië. Ze overleden in 1999 trouwens. En ze woonde onder andere in Oeschees in Voorschoten. En ze heeft tot 1969 platen gemaakt. Vanaf 1965. En Goodbye to Love is de grootste hit geweest. En daarna volgden er vele. Maar die zijn allemaal niet zo grote hits geworden. Jammer genoeg. Want ze heeft al een aantal hele goede nummers achtergelaten. En zo ook deze. Dus Avond hoorde je van Margie Ball. Daarvoor Jeans. Medley van Land van Maas en Waal. Ritme van de Regen. Beestjes. Kom uit de bedsteen, mijn liefste. En je bent niet hip. Jeans heeft best wel lang door platen gemaakt. In 1988 kwam deze single uit. Kwam van een album af. En dat heette ook Jeans toevallig. In 1987 kwam het album uit. Er zijn een berg albums uitgebracht. Hebben heel verschillende samenstellingen gehad. Maar onder andere in Jeans, in deze Jeans, zat onder andere Tony Neef. Pearl Joseph's Zoon zat hierin. En dat was in de eerste Jeans wel te verstaan. En het was eigenlijk het start als workshop bij Dick van den Ende, familie van Joop van den Ende, jawel. En daar is het ontstaan. En het was een soort musicalgroep. En tot 2015 zijn ze zelfs doorgaan. En ik weet niet wat ze nu nog of dat er nu nog wat gebeurt onder die naam. Maar ik dacht het niet meer. Maar hou me ten goede.
1: Ze hebben ook maar een 1 LP gemaakt, toch?
0: Nee joh, meerdere. Ja? Hele bergen met LP's.
1: Althans, ik heb 1 LP, maar goed, dat wil je wel zeggen misschien.
0: Nee, tot 2015 zijn er albums uitgekomen.
1: Oké, ja.
0: Dus onder de namen Jeans, Grow Up, Celebrate, Back in Town, Jeans Factor, 20 Years, Everlasting Love, Knuckle Numbers. Nou, Jeans 12, Jeans 11, Jeans 10, Jeans 9. Nou, zo kunnen we nog wel even tot en met 1 gaan. Dus zo kun je nog wel even doorgaan. Dus er zijn aardig wat, Jeans albums uitgekomen.
1: Kunnen we nog aardig wat verzamelen dus.
0: Zo zou je dat wel kunnen noemen, ja. Ja, dus je kan er is aardig wat te verzamelen. En ja goed, deze medley die zat er natuurlijk ook bij. En ja goed, ze hebben dus een aantal singles uitgebracht. Niet zo heel veel, singles niet zo heel veel. Want er kwamen er maar 2 uit eigenlijk officieel. Waarvan eentje niet eens een single is, maar alleen maar een online iets. Maar deze single kwam in 1988 uit. Maar dus wel heel wat albums. Net een nadruk op heel wat albums. Dus en er staan er volgens mij een stuk of 25 of zo of 30 albums in totaal. Kan ik dat zien?
1: Productief gezelschap.
0: Nou ja, tot en met 2000, tot en met 2015. Dus vanaf 1987 af. Dus valt wel mee hoor. En dat is ongeveer een album per jaar misschien. Hooguit. Mm. Ja, ik denk het wel. Dus dat valt nog mee. Valt nog mee. Maar goed, dat terzijde. Terug naar de muziek.
1: Tijd voor
0: Rob. Ja. Nou. Songfestival. Zaterdagavond.

0: Mooi nummer van... Zie je niet? Mooi nummer. Oh. hij heeft iets in zijn mond. Hij zit te eten.
1: Ja. Ik vind het oké.
0: Ja.
1: Ik vind het oké.
0: Try Again heet het nummer.
1: Ja, ik vind het oké. Ik vind het een mooi nummer van dingen, maar... ik zet er ook wel een kleine maar bij, dat ik het wel weer... dat ik wel weer eens iets op tempo's van deze man wil horen. Want ik vind het een beetje softie worden.
0: Nou, daar ben ik niet helemaal mee eens.
1: Jawel.
0: Hij maakt hele mooie muziek. En hij hoeft niet altijd te zijn.
1: Nee, het is de laatste tijd heel erg weinig up tempo.
0: Nou, ze zijn al... Ja, oké, ja. Maar deze stemmen komen ook heel mooi bij elkaar, vind ik.
1: Jawel, ik zeg niet dat het verkeerd is. Dat helemaal
0: trouwens,
1: niet.
0: We waren ook bij Eva van de week. En traden ze live op. Ook live zijn ze heel goed.
1: Ja, jawel, maar weet je van Danny Vera. Dat weet je van Danny Vera. Ja, absoluut.
0: Trouwens, daarvoor draaiden wij Rob de Nijs met The Hearts of Soul.
1: Ja.
0: Zaterdagavond.
1: Dat zeker.
0: Dus nog even wachten.
1: Ja. Nou, dat is het bijna.
0: Ja,
1: want
0: nou...
1: Je moet denken, nee, want vanavond is het Songfestival. En dit nummer komt uit het Nationaal Songfestival.
0: Ja, klopt. Helemaal mee eens.
1: Gelukkig dat je het mee eens bent. Ja.
0: Goed.
1: Gelukkig dat je het mee eens bent.
0: Nou, we hebben er nog twee tot het nieuws van 11 uur.
1: Ja, redden we dat?
0: Ja, dat redden we wel. Moeten
1: en dan...
0: We... Nou, straks gaan we het even... Heb je nog een berichtje dan?
1: Nou, straks gaan we het even hebben over vroege vogels in Boswachterij Dorst. Maar dat komt in de tweede uur. We gaan terug naar de muziek nu. Twee tot aan het nieuws nog. Ja, kan heel mooi.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
1: Bij een grote brand in een loods aan de Kadeweg in Sloodorp komt veel zwarte rook vrij. De brandweer is met meerdere eenheden aanwezig om uitbreiding te voorkomen. Er zijn geen mensen in het pand. Vanwege de rook verstuurde de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord een NL-alert en waarschuwde omwonenden ramen en deuren te sluiten. Janine Hennis-Plasgaard stopt als VN-gezant in Libanon en wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging bij de Verenigde Naties. VN-chef Antonio Guterres maakte haar benoeming bekend. Hennis-Plasgaard noemt haar vertrek uit Libanon emotioneel en blijft voorlopig gesprekken voeren met de Libanese regering. Uit een eerste inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat op circa 60 locaties in Nederland ernstige PFAS-vervuiling snel moet worden aangepakt. Dat meldt NOS. Overheden ervaren hinder doordat bedrijven bodemonderzoek weigeren. Het aantal vervuilde plekken zal daardoor waarschijnlijk stijgen. Staatssecretaris Bertram verwacht pas vanaf 2030 een grootschalige aanpak. De Taiwanese vice-minister Chen Minchi noemt Amerikaanse wapenleveringen aan Taiwan essentieel voor de regionale stabiliteit. Tijdens zijn bezoek aan China zei Donald Trump geen toezeggingen over Taiwan te hebben gedaan. Volgens ANP beslist Trump binnenkort over een nieuwe wapendeal. Taiwan blijft hierover overleg voeren met de Verenigde Staten. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig. In het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperatuur ligt vandaag rond 13 graden.
0: En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur. Dag.

0: De trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
1: André en Dave.
0: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
1: Rosso Express.
2: Iedereen uitstappen graag.
3: Ah, dat is mijn halte.

0: Toch is leuk. Toch is leuk. Toch is leuk om hem gewoon in het Spaans te horen. Jij ging door mijn heen zingen.
1: Ja, maar denk je nou, waarom denk je dat ik dat deed? Dat doe je toch aan het einde van dit nummer? Doe je dat gewoon?
0: Nee, ja, buiten de microfoon.
1: Nee. Dat hoort
0: kan,
1: er gewoon bij.
0: Ik kan je gewoon uitzetten hoor.
1: Ja, maar dat is helemaal niet nodig, want dat hoort er gewoon bij.
0: Ja, nou, hij loopt nou de studio uit, hoor je dat?
1: Ja. Nou, dat hoeft niet hoor.
0: Ik kan je ook van de linkerbox naar de rechterbox laten lopen. Goed, welkom in het tweede uur van de Roze Express. En dit was dus inderdaad Millie Scott, maar dan in het Spaans.
1: Ja, ja, I know.
0: Ja, van ons wisselalbum Good Evening Europe.
1: Ja, good evening Europe. En vanavond wordt dat ook weer gezegd.
0: Ja.
1: Good
0: ja.
1: evening Europe. Dus ja.
0: Nou.
1: Dus dat wordt vanavond ook weer gezegd. Yay! Zo. Ik heb geklapt.
0: Ja. Nou, heel interessant.
1: Ja.
0: Heel interessant.
1: Ja, maar dat is ook ja. zo.
0: Nou, geweldig. Ben je nou trots op jezelf?
1: Ja, dus...
0: Ja? Ben je nou trots?
1: Ja, dus... Ja.
0: Nou. Oh.
1: Dus, nou. Dus dat
0: goed.
1: Je bent, ik ben heel trots op mezelf. Oh. Wist je dat al?
0: Nou ja, ik had zoiets vermoeden. Maar goed, ik denk, vraag het eventjes. Ik wou even bevestiging hebben.
1: Ja. Tijd voor de A&B-plaat trouwens. Ja. En wat misschien ook wel leuk. Trouwens, aan de luisteraars van de OET is natuurlijk ook een... Ja, voor degenen die net binnen zijn gekomen.
0: Vandaar ons lange introotje.
1: Een lange intro, dus...
0: Ja, ja.
1: Goed, de ORTS, daar zijn het blijven ook luisteren natuurlijk sowieso. Straks gaan we het hebben over vroege vogels. En nog heel veel meer, dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Maar nu tijd voor de A&B-plaat. Ja. Ook een songfestivalplaatje trouwens.
0: Ja, klopt.
1: Ja, absoluut.
0: Het loopt een beetje als rode draad door het programma heen, hè?
1: Ja.
0: Songfestival. Goed, Corrie Brokken. We gaan even naar 1957.
1: Net als toen.
2: De A&B-plaat.
3: Zo suf met die eeuwige krant, gaat niet van slaap of verveling. Ben toch je vrouw en ik eet uit je hand, maar ik eet niet van de bedeling. Kijk me niet aan

0: 1957 was dat, uit Corrie Brokken met als A-kant toen, net als toen, en als B-kantje dus van Wees niet boos.
1: Wees niet boos?
0: Nee.
1: Nee, dat ben ik ook niet hoor.
0: Nee, ik ook niet hoor.
1: Nee, nee ik ben nee. niet boos. Ik heb gewoon zoiets van, ja, het zal.
0: Het zal wel.
1: Goeie, hè?
0: Ja. Het zal wel.
1: Ja, het zong, de B-kant is inderdaad van Wees nog eens lief, net als toen. En het, ja goed, het blijft leuke muziek. En ze heeft aardig wat leuke platen gemaakt. Ze heeft trouwens meerdere keren meegedaan aan het Songfestival. De eerste keer deed ze al mee aan het Songfestival, Onze Dame. En daarna kwamen er nog heel veel meer. En ja goed, Corrie Brokken, ze heeft aardig wat dingen gedaan. Ze is helaas in 2016 overleden. Ze was niet alleen zangeres, maar ze was ook later rechter. Ze was presentatrice van radio- en televisieprogramma's. En zo kun je nog wel even doorgaan. Dus de dame heeft aardig wat dingetjes gedaan. En ze kwam uit Breda. Ja,
0: ja, ja.
1: Corrie Brokken kwam uit Breda en... ja, het is, ze heeft zoveel mooie dingen gedaan. En best wel wat dingetjes op haar naam staan. En net als toen natuurlijk sowieso. Maar daarvoor deed ze al mee aan het Songfestival. En ze heeft zelfs een, volgens mij uit mijn hoofd zeggen, heeft ze het 3 keer gedaan. Als het goed is, zeg ik het goed, dat ze het 3 keer gedaan heeft. Meegedaan aan het Songfestival. En ja, goed, dat dus 3 keer mee aan het Songfestival gedaan. Tenminste... En voor Nederland dan, net als toen, daar won ze wel mee. Ze heeft daarna nog volgens mij 1 keer aan het Nationaal meegedaan. En ja goed, het Songfestival besloot ze zich eventjes terug te trekken nadat ze het gewonnen had. Maar ze deed nog 1 keer mee aan het Nationaal Songfestival in 1959. En in 1956 deed ze voor het eerst mee aan het Songfestival met Voorgoed Voorbij. En daarna deed ze nog 1 keer mee in het Nationaal Songfestival van het jaar. En dat was in 1956. Ja. Corrie Brokken won in ieder geval het Songfestival 1 keer dus.
0: Met dit. Dus in 1957.
1: Ja. Nee, in 1957. Ja. Goed.
0: Maak even een sprongetje in de tijd.
1: Ja,
0: nou, dat kan ik wel zeggen.
1: Ik kan je wel heel erg zeggen,
0: ja,
1: zelfs.
0: Ja, klopt.
1: Ja.
0: Goed. Iets heel anders. Wel een lekker nummer. Talk to me. Nee, talk to you.
1: Heb ik toch al gedaan?
0: Ja. Af en toe een beetje veel.
1: Bla bla bla bla.

0: Een plaatje uit mijn jeugdjaren. Ja, ja, mijn jeugdjaren. 1975 was dit. Cardinal Point met Arrivederci, Goodbye. En we gaan nog niet weg. Nee, nee,
1: ja,
0: nee.
1: Ja, maar
0: nee.
1: Jouw jeugdjaren, even
0: uit
1: denken.
0: Mijn jeugdjaren, ja.
1: Toen was jij 16, denk ik. Nee, toen 18. Was jij 18. Oh, dat is geen jeugd meer, joh.
0: ja, en ik zie er nog steeds jeugdig uit. Weet ik. Hele rare blikken ineens aan de overkant.
1: Ik zeg niks. Nee, ik zeg helemaal nu niks.
0: Nou, jij zegt nu al veel te veel.
1: Nou, we toch
0: dat
1: eventjes
0: komt heel sarcastisch uit, weet je dat?
1: Ja, I know, daarom. Ja. Daarom, dat is zo het leukste dan. Maar goed, iets heel anders. Want mocht je zin hebben om eens een keer met de vroege vogels te doen, zeg maar. Nou, een vroege vogelwandeling door boswachterij Dorst. Deelnemers kunnen genieten van natuur, stilte en vogelzang. In de vroegte... Op pad door de natuur, terwijl de zon langzamerhand opkomt en de vogels zich geluid laten horen. Dat is precies wat deelnemers op zondag 17 mei kunnen verwachten tijdens de vogelwandeling door de boswachterij Dorst. De excursie vindt plaats van, let op, 6 uur 's ochtends tot 9 uur 's ochtends. En staat in het teken van de Nationale Vogelweek. Nou, de wandeling wordt georganiseerd door de Vogelwerkgroep en de wandelingwerkgroep van de IVN Mark en Dongen. En tijdens de tocht nemen ervaren vogelaars deelnemers mee langs verschillende plekken in de natuur. En zij herkennen de vogels niet alleen aan hun uiterlijk, maar ook aan hun zang en roep. Want soms is een vogel die doet een roep, die doet geen zang, maar die doet dan een roep. Dus of zo, zoiets, weet je wel. Ja,
0: dat is een oehoe.
1: Dat is een koekoek.
0: Oh, dat is een koekoek.
1: Ja, want je hebt ook nog oehoe. Dat is meer een oehoe.
0: Ja.
1: Dat is een uil.
0: Ah, okay.
1: Ja. Maar onderweg vertellen de gidsen natuurlijk bovendien over bomen, planten en andere dieren in het gebied. Nou, de boswachterij Dorst kent een bijzondere geschiedenis. Het gebied bestond vroeger vooral uit heide en stuifzand, maar werd aan het einde van de 19e eeuw bebost door Staatsbosbeheer om zand vast te leggen en om het zand vast te leggen, zeg maar. En inmiddels is het uitgegroeid tot een afwisselend natuurgebied met bossen, waterpartijen, zandduinen, etc. En juist die variatie trekt verschillende vogelsoorten aan. Nou, je kan deze vogeltocht dus gaan doen. Dat is morgen dus, 17 mei. Zondag 17 mei. En dan kun je gaan wandelen tussen 6 uur 's ochtends en 9 uur. En ja, via de link kun je je aanmelden. En dat kun je doen bij de ivn.nl en dan /afdelingen/mark-dongen en dan natuuractiviteiten. En dan kun je dus aanmelden op de dag zelf, want dat zie je wel, 26-05-17. En daar kun je dus allemaal aanmelden voor deze tocht. En dan kun je dus zien waar je dat doet. Dus je kan dat doen. En dus dat gaat helemaal goed komen. En meld jezelf daaraan. Mocht het niet kunnen, dan krijg je dat ook nog zeker.
0: Ben je een beetje thuis in de vogelgeluiden?
1: Huh? Nou, niet zo. Dat is een oeh. Dat is een uil.
0: Ja, nou, je bent geslaagd.
1: Ja. Ga ik nou door voor de koelkast of niet?
0: Ja, ik heb nog een oude koelkast thuis staan.
1: Dus ik hoef geen oude.
0: Nou, tweedehandsje. Ja. De chat is niet zo hoog.
1: Ik zeg maar niks. Laten we maar muziek
0: doen. Tijd voorop.
1: Ja.

0: Een ode aan een bijzonder persoon. Dat is, zo kan je het eigenlijk een nummer wel omschrijven. Forever was dit. Mel en Vintage Future. Het komt allemaal uit 2019. En daarvoor Rob de Nijs met Mijn Beste Vriendin. 1981. Twee nummers die eigenlijk best perfect bij elkaar passen.
1: En Mijn Beste Vriendin is natuurlijk een nummer van Billy Joel. Billy Joel en dan heet het She's Always a Woman. Dus ja, en zo zijn er natuurlijk nog heel veel van die dingetjes die je hoort. Misschien is het ook wel eventjes wel even leuk om nog meer dingetjes mee te geven. Want de komende week organiseert namelijk Bibliotheek hier in Oosterhout. Take 5 wil er bestaan natuurlijk. Verschillende activiteiten voor kinderen en families. Op 22 mei staat in het activiteitencentrum De Bunthoef de verhalenfabriek op het programma. Nou, tijdens deze middag voor kinderen van 4 tot en met 7 jaar en hun ouders natuurlijk, wordt het boek Kikker is Kikker voorgelezen. Ja, Kikker is Kikker wordt voorgelezen. En daarna gaan de deelnemers creatief aan de slag met knutselactiviteiten, waarbij ze dus net als kikker leren vliegen. Dus kinderen worden leren vliegen. Daar moeten we eigenlijk bij zijn, 22 mei. Ja.
0: Ja.
1: Nou goed, je kan dus van alles doen. De activiteit is gratis, maar er zijn een beperkt aantal plaatsen en je dient vooraf te reserveren. En dat kun je dus doen bij take5/activiteiten/verhalenfabriek-oosterhout. Dus take5.nl en dan activiteiten/verhalenfabriek-oosterhout. Daar kun je dat doen om jezelf te reserveren voor een plekje voor deze dag. En dan leren je kinderen ook vliegen. Dit klinkt heel vreemd, maar het klinkt al zo. En er zijn natuurlijk ook nog andere dingen op daarvoor. Want er is een week later, is namelijk op zondag 31 mei ook nog een... Op zondag 31 mei is er in de bibliotheekvesting De Bussel een grote spelletjesruimte en... Daar wordt tijdens de zondagmiddag openstelling kunnen bezoekers van 2 tot en met 5 uur allerlei spellen spelen. Dus van schaakborden tot en met kaartspellen, et cetera. Bekende bordspelletjes als Ticket to Ride, Kolonisten van Catan en Jong en Oud kunnen daaraan deelnemen. En dat kan natuurlijk voor iedereen van 6 tot en met 106 jaar oud of ouder. En de deelname, ook aan die spelletjesmiddags, is gratis en aanmelden is niet nodig. Dat is allemaal op zondag 31 mei in de bibliotheekvestiging van Take 5 in De Bussel hier in Oosterhout.

0: Voordat deze band doorging onder de naam Octopus, hadden ze de eerste naam The Bats. En hun eerste single die kwam uit in 1969, dat was deze, Mrs. Shatter. Een band die uit België kwam, met onder andere Gerard Op de Beek erin, René Vianen en Robert Vianen. En later ging de band ging een groot deel van de bandleden door onder de naam Octopus. En Octopus die kennen we natuurlijk veel beter als deze band. Maakte trouwens best wel aardig wat singles hoor. Want in totaal maakten ze maar liefst, en dan moet ik het even goed zeggen. In totaal maakten ze maar liefst tussen 1969 en 1972 zeg ik het nou goed? 8 singles? Ja, een kleine 8 singles. En zo'n 2 per jaar. Aardig wat leuke dingen. Mystery Lady is een van mijn favorieten, maar dit was de allereerste singeltje. En ik vond dit laatste op een klein platenbeursje in Tilburg, vond ik deze single. De Bats hoor je dus. En Miss Shatter. Ja, Miss Shatter. Ja, waarom de titel Miss Shatter? Ja, don't know. Ja, eigenlijk. Goeie vraag.
1: Tegenwoordig worden er wel meer. Tegenwoordig is het natuurlijk veel digitaal allemaal uitgebracht. Want
0: deze niet.
1: Kijk, sommige artiesten die brengen bijna wekelijks wel een nieuwe uit. Maar ja, dat kan allemaal natuurlijk in digitale tijdperken.
0: Ja.
1: Hoewel de laatste tijd ook wel weer een beetje een trend zie dat de CD ook eens terug aan het komen is. En vooral bij de jeugd is dat ook wel weer in opkomst. En ja, wij juichen dat alleen maar toe, toch?
0: Ja.
1: Ja. Want ja, digitaal, het is allemaal leuk en aardig, maar of via streaming of wat dan ook. Maar je hebt nooit iets fysieks in handen.
0: Nee, dat klopt. En ze willen vaak iets fysieks in handen hebben. Dat willen wij ook natuurlijk.
1: Ja, dus, ja, klopt. Ik ken zelfs mensen die kopen LP's, maar ze hebben zelf geen plaatspeler thuis. Dat vond ik wel apart. Die doen dat meestal ook voor de hoes of wat dan ook. Ja, maar dat vond ik wel apart.
0: Wat is apart?
1: Nou, zo is het. Goed,
0: ben ik ook.
1: Nu we het toch over nieuwe muziek hebben. Ik heb er 2 van jou. Nee.

0: wanna be with you.
1: Ruben Hillen, hij won de Voice van dit jaar met 20 Seconds en Lovely Day. Thijs Veldhuis werd derde in de Voice.
0: En heel eerlijk, het had voor mij omgedraaid moeten zijn. En dat is, is bij heel veel mensen, hoor ik dat.
1: Ik heb ook heel veel reacties ook gehoord van dat Thijs het eigenlijk had moeten winnen.
0: Ik wil niet zeggen dat ik het geen leuke plaat vind, hoor. Want Ruben feliciteert, dat kan ik niet anders zeggen. Maar voor mij had Thijs Veldhuis het moeten winnen. Dat is in mijn oog degene die het voor mij had moeten winnen. En goed, maar dat is persoonlijk natuurlijk. Kijk, en dat heb je altijd, hè? Dus voor mij was het Thijs.
1: Dus,
0: trouwens, even over tv gesproken. Ja. Heb je gisteren gekeken naar de musicals?
1: Nee, heb ik niet gezien. Nee.
0: Ik vind het leuk. Op RTL is weer het programma begonnen met... de musicalsterren, zeg maar. Dus zodat je een musicalster kunt worden. En ik vind het leuk. Ik vind het leuk om te kijken. En het kijkt zo lekker weg, zeg ik altijd. En je moet zelf maar eens gaan kijken naar dit programma. Want ik vind het leuk om te kijken. Het kijkt zo lekker weg. Stars on Stage heet het. En absoluut waar. Nou ja, goed. Meneer Gillis is ook nog aanwezig bij SBS.
1: Nog wel.
0: Zo erg. Nou ja, ze maken het seizoen af.
1: Ik weet niet of ze het seizoen
0: af. Ja, ze maken het seizoen af. Dat weet ik wel. Anders kost het te veel geld namelijk. Ze willen natuurlijk geen... Er zit een hoop geld achter. Nou, gisteren waren er weer nieuwe afleveringen van Ik Vertrek en Even Tot Hier. Vanwege het Songfestival. En vandaag een aanrader. Trouwens, ook misschien een aanrader is om te kijken, als je terug kunt kijken. ABBA Silver, ABBA Gold. Een documentaire. Ik ken de documentaire al. Duurt maar een uurtje. Maar is wel leuk om eens een keer te kijken. Want hij is mooi gemaakt. Dus deze documentaire. Zijn er nog verder programma's vandaag op tv? Er is natuurlijk genoeg. Het Songfestival is er vanavond. Dan heb je op Nederland 2 Prince William, Een Leven in Beeld. En Triggerpoint is op NPO 3. Nou, dan hebben we nog natuurlijk bij RTL. Jawel, daar is de House of Hide and Seek. En beste kijkers, ik vind hem leuk om te kijken trouwens. En bij SBS heb je de Staatsloterijshow. Ik geef wel iets mee aan de Staatsloterijshow bij SBS. Zet er een andere presentatrice of presentator neer. Helene Hendricks, is hier niet geschikt voor mijn gevoel. Ik vind het saai.
1: Ik denk dat ze nou nog een beetje moet groeien in die rol.
0: Ja, maar ik vind het ik vind het saai. Ik vind het echt saai. Het is echt saai. Ik zat met mijn ouders te kijken en wij waren altijd gek op Mark Lanesk die dat deed. Ja. Die heeft hem heel lang gedaan, de Staatsloterijshow. En die deed dat met heel veel power en met heel veel kracht. En Helene Hendricks kan het niet.
1: De kijkcijfers die bleven wel een beetje achter bij de verwachtingen. Maar ze zijn allemaal al opgenomen. En nou gaan ze iets in de montage of zo. Kijken of ze dit wat
0: maar hier hadden ze gewoon een andere presentator voor moeten kiezen.
1: Ja, dat is in dit seizoen in ieder geval niet.
0: Er zijn er genoeg die dit kunnen.
1: Ja. Maar goed, dus dit seizoen is al helemaal opgenomen. Dus van mij. Hey, we hebben nog twee platen tot het nieuws van 12 uur.
0: Ja.
1: En we gaan even naar België. En ik wens je... Ja. Strakjes zijn we weer terug. Na 12 uur.
0: Zeker weten.
1: Zo.
0: Tot zo.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
1: Universiteit Leiden geeft 2 eeuwenoude Gola-ringen met koperen platen terug aan India. De voorwerpen, vermoedelijk meegenomen tijdens de VOC-periode, bevatten afspraken over inkomsten voor boeddhistische kloosters. Volgens ANP krijgt premier Narendra Modi de historische objecten te zien tijdens zijn bezoek aan Den Haag. Bij een ernstig auto-ongeluk in Braschaat in België is een jongen om het leven gekomen. 3 jongens en een meisje van 16 of 17 jaar raakten gewond. De auto botste in een villawijk tegen 2 bomen. Er waren geen andere voertuigen betrokken. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht. Bij een grote brand in een loods aan de Kadeweg in Sloodorp komt veel zwarte rook vrij. De brandweer is met meerdere eenheden aanwezig om uitbreiding te voorkomen. Er zijn geen mensen in het pand. Vanwege de rook verstuurde de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord een NL-alert en waarschuwde omwonenden ramen en deuren te sluiten. Janine Hennis-Plasgaard stopt als VN-gezant in Libanon en wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging bij de Verenigde Naties. VN-chef Antonio Guterres maakte haar benoeming bekend. Hennis-Plasgaard noemt haar vertrek uit Libanon emotioneel en blijft voorlopig gesprekken voeren met de Libanese regering. En dan het weer. Er is ruimte voor de zon, maar er vallen ook enkele buien. In de loop van de middag klaart het in het westen op en daar wordt het dan op de meeste plaatsen droog. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 13 graden. En tot zover het nieuws.

0: De trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
1: André en Dave.
0: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
2: Goedemiddag, station.
1: Rosso Express.
3: Iedereen uitstappen graag.
0: Ah, dat is mijn halte.
1: Goedemiddag.

0: Een poco. Dit was
1: een beetje.
0: Tweede Schuld uit 1959.
1: Zo leer je ook een taal, hè?
0: Wat zei je?
1: Zo leer je ook een taal.
0: Ja.
1: Een poco, een beetje.
0: Een beetje, maar dan...
1: Ja, een poco.
0: Welkom in het derde uur van de Rose Express. En we zijn er weer in de middag aangekomen.
1: Nou, namens ons een hele goede middag voor degenen die net ingeschakeld zijn. We hebben nog zoveel leuke muziek.
0: En uiteraard ook de luisteraars van de ORTS.
1: Ja, dat.
0: Ja, dus... Maar die zijn er ook weer bij.
1: Ja, ja zo toch? Is het.
0: Ja, gezellig.
1: Ja, altijd gezellig.
0: Ja, toch?
1: Iedereen is gezellig. Ja. Ja, ik vind het altijd gezellig.
0: En de vogeltjes op de achtergrond.
1: En de luisteraar. Hè? Elke luisteraar is gezellig, wie het ook
0: is. Ja, zo is het. Ja.
1: Ja, wie het ook is.
0: Je kan natuurlijk ook reageren via onze chat natuurlijk.
1: Ja. Ja, Jolanda die is aan de wandel. Aan de wandel. Die
0: aan
1: is
0: de wandel.
1: Ja, die is buiten Valkeniersplein nu. Ja. In Breda. Want ze gaat naar haar ouders. En daar is haar zus ook. Die is net terug uit de Van de Veluwe. En daar gaat ze naartoe. Dus, maar ja, ze kon onderwel kan ze naar ons luisteren. En dat is ook wel fijn.
0: Al wandelend.
1: Ja,
0: de techniek staat voor niets. Hè?
1: Ja, de techniek staat voor niets. Maar dit met haar telefoon kan ze dat sinds kort. Kan ze dat met haar telefoon ook. Dus dat is fijn.
0: Gezellig toch?
1: Ze kan ze blijven luisteren.
0: Ja,
1: ja lekker toch?
0: Al wandelend luisteren naar de Rose Express.
1: Onder het motto wandel ze.
0: Ja. Ja, zo is het.
1: Ja, vind ik wel.
0: Oh, je bent stil aan de andere kant.
1: Nou nee, we gaan, het is tijd voor de XXL-trek, want meer kan ik hier niet over zeggen, want jij gaat het half uur vullen.
0: Ik ga ook wel eventjes wandelen hoor dan, ondertussen.
1: Mooi.
0: Nou ja, goed, het duurt bijna 16 minuten, dus het is een XXXXL-trek deze week.
1: Jongen.
0: Ja, hier is Stars on 45.

0: Ja, een compleet LP-versie, zeg maar. En ik moest even wel denken aan het feit dat in destijds Ketel, die bracht op een gegeven moment verzamelaars uit met maar liefst 10 nummers op één kant. En dat was destijds al heel wat. Maar alleen het nadeel daarvan was dat de groeven heel dicht bij elkaar stonden. En dan was niet altijd de kwaliteit goed.
1: Nee. Dat niet alleen, maar de nummers waren afgekapt.
0: Meestal afgekapt.
1: Duurde gemiddeld zo'n 2 minuten.
0: Om maar inderdaad 10 op één kant te krijgen, klopt.
1: Ja, duurde gemiddeld zo'n 2 minuten, waarbij de nummers normaal gezien 3,5 tot 4 minuten waren.
0: Ja,
1: duurde klopt, ze maar 2 minuten meestal. Ja.
0: Maar ze wilden per se dus 20 nummers uitbrengen, die verzamelaars, en dat gaat wel te kosten van. En dat is best wel jammer.
1: Dat zeker.
0: Trouwens, onze XXXL-track duurde maar liefst bijna 16 minuten. Dus vandaar.
2: Yeah.
0: Ja, goed. We hebben de hits weer even doorgenomen.
1: Precies.
0: Ja. Goed, actueels.
1: Denk het wel.
0: Gaan we gewoon lekker verder, bedoel ik.
1: Dacht ik.

Het is de laatste nieuwe single van deze dame. En dan hebben we het over Ilse de Lange, hoorde je. En Something Good. Ja, nou ja, goed. Alles is goed, toch? Ja, ik dacht het wel. Een beetje het goede zit er wel in. En daarvoor ook nog Maria Rack. En Rack, zo zou je dat ook kunnen noemen. Ze komt eigenlijk uit Oekraïne. En ja, ze woont tegenwoordig in Nederland. En werkt samen met de... Tenminste, woont in Belgische zorg, moet ik goed zeggen. En heeft samengewerkt met Udo Mechels uit België. En Yannick van der Rie. En toen kwam deze Step Into the Sun single uit. En ja, door de jaren heen zijn er natuurlijk allerlei artiesten die die plaat hebben uitgebracht. En ga zo maar door. Nou, misschien is het ook nog wel even leuk om een aantal dingen nog te gaan vermelden. Want het Gele Huis in Prinsenhagen heeft namelijk... Op vrijdagavond 22 mei speelt theatergroep TZT herkenbare en humoristische voorstelling Grond in het Gele Huis. Het Grond is een vertelling over liefde en verandering. Journalist Renate Bartels heeft moeite met verandering in haar werk bij de krant. En op een avond crasht je op een onverlichte heuvel. Vlak nabij de woning van boer Rijn Abbink, die haar hulp biedt. Nou, zijn passie voor het boerenbestaan begint bij hem door alle regelgeving te verdwijnen. En ja, goed, daar draait het om. Tijdens hun ontmoeting springt er een vonk over en ja, groeit de vonk tot een vlam. Of je zou kunnen zeggen, dooft hij sissend in de aarde. Grond is een herkenbare en humoristische, maar vooral ook zeer actuele voorstelling. Op een lichtvoetige manier samengebracht door deze twee mensen. En op de website van het Gele Huis vind je meer hierover. Maar de datum is dus vrijdag 22 mei in het Gele Huis in Prinsenhagen. Dat ligt er ook bij Breda. En het begint...

0: van de natuurtuin. Natuurtuin Oranjepolder hier in Oosterhout. En wil je helemaal zen worden, dan is er ook nog yoga met Karel in Floraliepark hier in Oosterhout. Begint zondag ontspannen met yoga in het park. En dat in het mooie Floraliapark aan de Bedelijksweg hier in Oosterhout.
1: Nou, mooi toch?
0: Nou toch?
1: Ja, ja. Gaan we terug naar de muziek. En ja, wat moet ik hier nog over zeggen? Ze komen uit België en... Like Mozart said, it's Dream Express.

0: Even voor Dave. Dave, ik heb nog wel een plintentrapje in de aanbieding. Dave is inmiddels een plaat aan het uitzoeken voor strakjes.
1: Samen!
0: En hij kan er maar net bij de bovenste planken van onze platenkast hier. En, ja. ik kan er makkelijk bij.
2: Connie Vinkori en Samen.
3: Ja, ik vond deze wel mooi. Als je deze tekst hoort ook, laten we wel wezen dat, dat het een bijzondere tekst is bij dit. En ze heeft gelijk. Laten we nou eens allemaal samen zijn. En samen kunnen genieten van het leven. En ga zo maar door. En dat je iedereen in hun waarde laat. Ik vind het wel mooi. Ja, Connie Vinkhorde uit Culemborg komt ze uit trouwens. Toen is ze geboren. En ik ben nog steeds op zoek naar één singeltje van haar. En dan heb ik zo'n beetje wel het merendeel. Behalve nog een enkele Duitse. Maar ik ben nog steeds op zoek naar één singeltje. En ja, eigenlijk nog twee. Chiribiribu. Die ben ik nog steeds op zoek naar. En ik ben nog steeds op zoek naar haar allereerste singeltje. En dat is Whisky en Kruid. Ja, ook die mis ik nog in de collectie. Jammer genoeg. Maar die hoop ik nog een keertje te vinden. Dus,
1: Okay.
3: Want die vind ik ook wel dat iedereen thuis hoort. En dat was haar allereerste singeltje in 1964 van Connie Vink. Ja goed, en daarna is ze heel veel dingen opgenomen. En maar deze samen kwam uit 1980. En daarvoor ook nog Dream Express. Deden mee aan het Songfestival met een nummer. En het grappige is dat het deels België is, deels Nederlands is. Luc de Smet, Bianca en Stella, die zaten in deze bank. En Bianca en Stella kwamen weer uit The Heart of Soul. En Stella Maassen wel verstaan. Dat was dus weer Nederlands. Dus ja, het was een beetje een combi eigenlijk, zo zou je kunnen zeggen. En ze hebben best wel wat singles op hun naam staan, Dream Express. Maar Million in 1, 2, 3, daar deden ze dus mee in het Eurovisie Songfestival van 1977. Maar je hoorde Like Mozart is Sad uit 1978.
0: Tijd voorop.
3: Jazeker.
0: Ons fluitplaatje van deze week. Ja.

0: Na, na, na, na. Het Friese echtpaar, dus was Misters en Misters was dit. En daarvoor op de Nijs met het meisje dat niet kan vergeten.
1: Ja, en welk meisje kan jij niet vergeten?
0: Heel veel.
1: Nou! Maar kunnen ze jou vergeten?
0: Vooral jeugdliefde, ja.
1: Maar kunnen ze, zijn ze jou ook niet vergeten dan?
0: Ik hoop het niet.
1: Oké, okay. Oh, dat is wel mooi. Ja, nee, zo, die ben ik al met je eens.
0: Nee, met sommigen heb ik zelfs nog geen contact, dus ja. Hey, ja. Het is tien voor één.
1: Tijd voor schooltijd.
0: Ja.
1: Schooltijd.
0: Nou ja, dat is super minder, hè.

Een buurvrouw slaat haar stofdoek uit in blauw genapte duster. De melkboer brengt 2 halve mel en kust er. Nou ja, in zijn gedachten dan. Alleen maar fantasie. Een poes slaapt in de vensterbank.

bessenstruik en denkt, ik word jenever. De kruidenier denkt plotseling, ik geef er een ring met zo'n steen erin. Van knal, knal, knal, knal, knalrood.

0: Boze dag.
1: Ja, inderdaad. Het was... even kijken, het was...
0: een reclameplaatje.
1: Ja, een reclameplaatje, dat klopt. Ja, van een bepaald merk dat we niet mogen noemen.
0: Dat klopt.
1: Ja, dat klopt. Dus met veel alcohol. Er zit veel alcohol in ieder geval.
0: Ja. Ik weet niet eens of dat er nog bestaat trouwens.
1: Weet ik ook eigenlijk niet.
0: Ik weet eigenlijk niet of dat dit nog bestaat.
1: Ja, als het niet meer bestaat, mogen we het wel noemen. Maar aangezien dat we het niet weten...
0: zomaar een zomerse dag.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Zo'n fictieplaatje was dat.
0: Ja, klopt.
1: Dus... Trouwens, ik heb nog eventjes een uitgaanstipje. Want als je wil lijndansen in de Pannenhoef is het vanavond weer. En dan trek je laarzen aan. Want zaterdag 16 mei, dan staat de grote zaal van de Pannenhoef weer in het teken van de lijndans. Elke zaterdag van de maand verandert de zaal in een gezellig Midwest setting. En lijndansen natuurlijk op fijne country en western muziek. En met DJ een perfecte muziekkeuze voor beginners en gevorderden. Of je nu al jaren danst of gewoon eens wil proberen, iedereen is welkom op de dansvloer. En kom je alleen of neem je een dansmaatje mee? Het kan allemaal. Kom langs en dans gezellig mee. Zaterdag 16 mei dus. Vanaf 7:30 inloop vanaf 19:00 in de Pannenhoef hier in Oosterhout.
0: Even tussendoor, het bestaat nog.
1: Ja.
0: Dus dat kunnen wij, dus dat kan ik, kunnen we niet,
1: niet
0: zeggen.
1: Niet noemen? Nee,
0: het bestaat nog, dus we gaan het niet zeggen.
1: Nee, het heeft wel met beste te maken.
0: Ja, zoiets. Ja.
1: Ja. En even kijken, je neven, dat ken ik ook nog wel. Ben ik trouwens niet, wordt er nog steeds Schiedam gemaakt trouwens?
0: Dat weet ik ook niet.
1: Nee, goed, gaan we even zoeken.
0: Goed, dat weet ik ook niet.
1: We hebben er nog één tot nieuws van 1:00. Ik wens je vast een prettig weekend en jij gaat nog lekker 2 uurtjes door.
0: Jazeker, ik heb nog heel wat leuke dingen. Ik heb nog een verzoekje staan, ook nog voorop blijkbaar. Dus heeft Mika gevraagd voor hem, dus ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hier zijn de Wilde Wieven.
0: Tot zo.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. FIFA-functionarissen praten vandaag in Istanbul met de Iraanse voetbalbond over deelname van Iran aan het WK voetbal. Dat meldt persbureau Reuters. Aanleiding zijn zorgen over toegang tot de Verenigde Staten en Canada vanwege spanningen rond Iran en banden van Iraanse officials met de revolutionaire garde. Volgens bronnen wil FIFA zorgen wegnemen over de deelname van Iran aan het WK. In Helmond is afgelopen nacht een overleden vrouw gevonden in een woning aan de Pastoor van Leeuwenstraat. De politie trof haar rond 2:15 aan. Een man die ook in het huis was, is aangehouden. Over de relatie tussen de twee en de omstandigheden rond het overlijden heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Universiteit Leiden geeft 2 eeuwenoude Chola-ringen met koperen platen terug aan India. De voorwerpen, vermoedelijk meegenomen tijdens de VOC-periode, bevatten afspraken over inkomsten voor boeddhistische kloosters. Volgens ANP krijgt premier Narendra Modi de historische objecten te zien tijdens zijn bezoek aan Den Haag. Bij een grote brand in een loods aan de Kadeweg in Slootdorp komt veel zwarte rook vrij. De brandweer is met meerdere eenheden aanwezig om uitbreiding te voorkomen. Er zijn geen mensen in het pand. Vanwege de rook verstuurde de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord een NL-alert en waarschuwde omwonenden ramen en deuren te sluiten. Het weer dan wisselvallig met af en toe zon, maar ook buien. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht gaat het weer regenen. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

namens mij weer een hele goede middag en welkom weer bij een aflevering van Saturday's Music and More bij Ruis Radio. De komende 2 uur ben ik weer bij met een hele hoop lekkere muziek uit grijze verleden, maar natuurlijk ook uit heden. Als je nog een verzoekplaat hebt, dan laat even weten. Draai met een plezier voor je. En we gingen terug naar 1987 met Crush. We got this house under arrest.

de komende 2 uur. En we natuurlijk rond de klok van 3:30. Twee meezingers voor je. Maar natuurlijk hebben we ook een hele hoop een lekker andere muziek. En wat ik al zei, verzoekjes mag je altijd indienen. Zoals je weet. De tweede is altijd een nieuwe plaat. Nou, dat zijn de laatste tijd komen er best wel wat leuke nieuwe dingen uit. De ene keer iets harder als de andere. Op de chat. Nu nog wel Mieke, maar die... Hij moet er even vandoor. Ik weet niet waarom, maar... Hè? Rob zit er nog op en ik denk dat nog heel veel andere mensen ook zitten te luisteren. Sowieso, Linda.

Maar goed, wat ik al zei, nieuwe muziek ook. En ik heb een lekkere plaat voor je. Zeta Funk. Another Star. En dit kennen we natuurlijk allemaal van niemand anders. Laat ik je zo het origineel nog wel even horen. We kennen dit natuurlijk allemaal van

Je zou bijna een vergelijkplaat kunnen noemen, maar dat is het niet hoor. Het is gewoon een verdomd lekkere plaat van Zeta Funk. Die wel degelijk een stuk gebruikt heeft van Stevie Wonder, maar niet helemaal. Ze noemen het Back to Disco Rebirth. Another Star, erachteraan dus. Je zou kunnen zeggen het origineel, want daar draait het uiteindelijk wel om. Stevie Wonder.

Oh jongens, wat is muziek toch lekker. En dat allemaal op deze zaterdag. 16 mei 2026 alweer. En het is 2:50. En ik zei al, ik heb natuurlijk ook een... We hebben ook een verzoekje nog liggen. En dat moest ik draaien van Mieke voor Rob. Dus ja, Rob is voor jou. Casey en de Sunshine Band. Rob stond schoon te maken, et cetera. Dit is Shake Your

0: You've got the slightest touch. Zo'n plaat die je nooit meer op de radio hoort. En uit de jaren 80 hoorde je 5 Star. Ik ben altijd wel gek geweest op 5 Star. Mijn favoriet is Rain or Shine. Maar dit soort nummers ook. Er zit zo'n lekkere beat in deze plaat. Ja, heerlijk. En daarvoor ook nog speciaal voor Rob moest ik een plaat draaien. En dat was een verzoekje Shake Your Booty. Nou, Rob, die booty, ik weet het niet hoor. Die ziet nu wel een keer shaken, denk ik. Misschien wel in de Efteling of zo. Maar goed, dat even tezijde. Tijd nu nog voor 1 verzoekje. En dan tijd voor de meezingers. Maar ik heb nog 1 verzoek. En deze is voor Linda. Tja, Songfestival.
1: Sanno di

0: Zo, het is er even uit hoor, helemaal. Boeg. Nou, Maneskin dus en Ziti Ebuonis. Zo leuk om uit te spreken. Ja, zo kom je op zaterdagmiddag niet uit je woorden soms. Dat kan wel eens een keer gebeuren natuurlijk. 1 minuut over 1:30 en trouwens, Maneskin inderdaad draad ik speciaal voor Linda. En ik weet dat ze deze helemaal geweldig vindt. En ze wonnen het Songfestival heel stevig. Dus ja, tijd nu voor 2 meezingers. En ik ga deze gewoon instarten. Oordeel zelf. Ja. Het kleine café aan de haven.
1: De avondzon valt over straten en pleinen. De gouden zon zakt in de stad. En mensen die moe in hun huizen verdwijnen. Ze hebben de dag weer gehad. De neonreclame die knibbelt langs ramen. Het mot regent zachtjes op straat. De stad lijkt gestorven.

Wat heeft daar zijn vrouw de gelijke platen gemaakt? Siska Pleiters, ze treedt trouwens. Ze presenteert nog steeds programma's bij een regionale. Is dat regionaal? Ja. Bij een omroep in ieder geval. En Tineke ook trouwens. En ja, goed. Zo zal deze zomer zijn. Ik vind dit zo lekker, dit jongens. Dit is toch een lekker nummer, dit. Je zingt het al helemaal mee. Maar ja, ik ben iemand die verandert tekst van nogal eens een keertje voor de grap. Dus ja. Zo zal deze zomer zijn. Dus van Siska Pleiters in 1973. En daarvoor ook nog uit de jaren 80. Meadow aan het Hard Rock Café aan de haven. Ja, goed. Ik dacht zo van. Weet je wat we gaan doen? We gaan het even rustig aan doen. Ik had het er vorige week zaterdag over. Over het feit dat ik nummers van Hanson zo goed vond. En voor mij

Oh, wat een geweldige plaat is dit toch. George Michael, I'm Praying for Time. En natuurlijk hoorde je ook nog het ontzettend lekkere Weird. En deze platen passen zo perfect qua stijl van muziek bij elkaar. Dat het gewoon, ja, het geeft je gewoon een lekker gevoel. Laat ik het daarop houden in ieder geval. Langzaamaan gaan we het weer wat oppompen. Nu met deze. Jackie Wilson.

Alice Bex en Howard. Big Bubbles, No Troubles uit 1988. Stond toen in de Nederlandse top 40. Deze plaat die vergeet je echt volledig.

echt gewoon creepy om te horen, als je erover nadenkt. Dat ze bij de Griekse expeditie Robinson verliest een deelnemer zijn been door de schroef van een boot bij duiken. Ja, en dan ben je 21 jaar. Lekker. Ja, gaat lekker. Trouwens, iets heel anders. Bas Westerweel. Kennen we die nog? Ja, voor sommige mensen wel. Hij was presentator bij de AVRO onder andere. En presenteerde radioprogramma's en televisieprogramma's. En is helaas niet meer onder ons. Dus dat eventjes. Dus sterkte aan de familie sowieso. Tuurlijk! Dan nu tijd nog voor twee platen. En we gaan tot aan het nieuws draaien. Nog twee. Van deze er eentje is. Hij won Idols. Iedereen verwachtte dat Jim het zou doen. Ik er niet hoor. Ik wist dat Jamai zou gaan winnen toen. Wat een jong broekie was hij toen. Dit is Step It Up.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een ongeluk op de Ringbaan Noord in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt, vooral tieners. Een 18-jarige bestuurder verloor rond 2:30 de macht over het stuur en botste tegen een verkeerspaal. Alle inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder blies positief bij de alcoholtest. De verkoop van een nieuw Swatch-horloge heeft vanochtend voor grote drukte gezorgd bij winkels in Amsterdam en in de Mall of the Netherlands in Leidschendam. De politie moest de winkel in het winkelcentrum ontruimen vanwege de enorme toestroom. Ook de vestiging aan de PC Hoofdstraat in Amsterdam bleef dicht uit vrees voor overlast en ongeregeldheden. FIFA-functionarissen praten vandaag in Istanbul met de Iraanse voetbalbond over deelname van Iran aan het WK voetbal. Dat meldt persbureau Reuters. Aanleiding zijn zorgen over toegang tot de Verenigde Staten en Canada vanwege spanningen rond Iran en banden van Iraanse officials met de revolutionaire garde. Volgens bronnen wil FIFA zorgen wegnemen over de deelname van Iran aan het WK. Universiteit Leiden geeft 2 eeuwenoude Chola-ringen met koperen platen terug aan India. De voorwerpen, vermoedelijk meegenomen tijdens de VOC-periode, bevatten afspraken over inkomsten voor boeddhistische kloosters. Volgens ANP krijgt premier Narendra Modi de historische objecten te zien tijdens zijn bezoek aan Den Haag. Het weer dan wisselvallig met af en toe zon, maar ook buien. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht gaat het weer regenen. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

Dit nummer zal houden indirecte porno op radio. Maar over welke benen zouden ze dan hebben? Over die voor mij? Nee! We gingen terug naar het einde van de jaren 70. Met de Hot Legs van Rod Stewart. Nou, nee, vind ik ook niet. Nee, heb ik ook nooit gevonden. Er zijn zat mannen die vrouwen die daar helemaal wild op gingen op Rod Stewart, maar ik het toch echt niet. Trouwens, opa Stewart heeft nog een hele jonge vrouw en ook nog een paar jaar geleden een kind gekregen zelfs. Oh, is dat mogelijk? Ja, het kan! Ja, joh, niet zo schreeuwen. Welkom terug bij het tweede deel dus van deze aflevering van natuurlijk Saturday's Music and More bij Roze Radio. Ruim 7 minuten over de klok van 2 alweer. Nu met de nieuwe Jonas Blue en My Leave.

Muziek van Kid Creole en de Coconuts. We gingen terug naar de jaren 80. En natuurlijk niet te vergeten ook nog terug naar heden. Met de nieuwe single van niemand minder dan Jonas Blue en Malie. Van die heet The Edge of Desire. Ach ja, als je The Edge of Desire hebt, kun je ook een soort rock DJ zijn.

Ik heb wel eens die derde thuis mannen vergeten op de radio. Trouwens, Robbie Williams ook, die hoor je ook niet zoveel meer. Rock DJ hoorde je als eerste. En daarachteraan is Ronan Keaton. En Life is a Rollercoaster. Ik ben het er wel een heel klein beetje mee eens, hoor. Ja, een heel klein beetje ben ik het er wel mee eens dat Life wel eens een rollercoaster kan zijn. Maar hoop ik wel voor je dat het een positieve rollercoaster is, want... Ja! Dan moet je toch een beetje dingen voor zijn. Laten we wel wezen. Als je nog leuke dingen gaat doen dit weekend die je niet weet of wat je nog nooit gedaan hebt, dan kun je daar heel excited over zijn. Zeker de Pointer Sisters ook over. I'm sorry.

je de kans hebt om in Nederland en je woont in Nederland en je kan hem terugkijken, dan zou ik zeggen ABBA Silver, ABBA Gold is terug te kijken. Die was afgelopen, was gisteren bedoel ik, was gisteren op tv, dus op NPO 3 was die te zien. En als je hem terug kunt kijken, dan moet je dat echt even doen, want dat is een aanrader, die documentaire. Duurt een uurtje en gaat dus over ABBA. En je hoorde ABBA met Does Your Mother Know? En niet te vergeten natuurlijk ook nog, ja, ik kon het niet laten om gewoon even lekkere muziek te draaien, jongens. Muziek die moet je gewoon even lekker met je mee laten gaan. Je hoort ook nog de Pointer Sisters. And I'm so excited. Nog eentje voordat we naar de meezingers toe gaan. En dat is deze. De enige top 40 hit voor deze band. Maar wel een goede plaat is.

0: Het was de enige hit voor deze plaat, voor deze heren in de top 40 in Nederland. In 1991 om precies te zijn. Information Society and I Think. Het is hoog nodig tijd voor die twee meezingers. En daar is deze er eentje van. Ja, ik vond dat ik toch ook alweer twee songfestivalplaatjes moest draaien. Die je mee kunt blaren. Oh, lekker dit.
1: Toen de deur dicht viel, trok een sidderend hier door het huis.
0: Dit is Marga.

Ja, ik blijf hem leuk vinden. De Millionaires en Fantasy Island. Ze deden mee voor Nederland aan het Songfestival, wel degelijk. En natuurlijk niet te vergeten ook naar Marcia. En recht op in de wind. Ja, en Marga die was... Marcia heette ze toen. Maar Marga is Marga Bult. En die was gisteren nog op tv. Samen met de dames van Babe. Jawel. Waarmee ze dus jarenlang mee opgetreden heeft. Omdat er een box uit is gekomen. En...

En Beep gaat nog een keer optreden. Oh, ja! Ja. Ik vind het wordt even afwachten. Ja, maar ik dacht, nog even een songfestivalplaatje of twee. Though it hurts

0: De Bucksfest won het Eurovisie Songfestival wel degelijk met dit nummer. En ja, dit blijft lekker toch, jongens. Dit zijn toch lekkere platen. En daarvoor niet te vergeten nog The Brotherhood of Man en Save Your Kisses For Me. Ook een winnaar trouwens van het Eurovisie Songfestival. Ja, winnaars die zijn er ook. Maar er zijn er ook bij waarvan ik nog steeds vind dat zij hadden moeten winnen. En niet iets anders. En ja, dat is... Want deze plaat is me bijgebleven, maar de andere platen van het Songfestival op dat moment toen hij meedeed, iets minder.
1: And when the world got me going crazy, I'll carry on.
0: Deze man had gewoon moeten winnen.
1: And it's all because of you.
0: Voor België deed hij mee. Dit is Gustav. 2 jaar geleden, om precies te zijn. Because

dit blijft toch lekker dit? Dit is zo lekker dit. En ja goed, Strobe Lights hoorde je. Niks minder dan een geweldige track. En ik blijf dat vinden. En ik vind het zo jammer dat België... België had in mijn ogen 2 keer zelfs moeten winnen. Met deze plaat Strobe Lights die daarna kwam. En met Gustav. En het ontzettend lekkere... Ik vond Gustav veel geweldiger dan Loreen. Maar dat is persoonlijk natuurlijk. Met Because of You. Zijn show was duidelijk zuiver. En was er goed gezongen. Goed gedanst. En ja, dan zat je Loreen en daar ging van alles bij mis. En iedereen vond maar dat dat kon. En dan moest je daar, dan hadden ze gewonnen. Ja, ik weet het niet hoor. Ik weet het niet. Ik wil je even iets laten horen. Want we gaan naar het rocken toe. Maar ik wil je even iets laten horen. Ik neem je mee terug naar 2021. Een optreden bij een, in een programma. En dat was namelijk het optreden van The Voice Kids. In, ja goed, en wat moet... ik zeg even niks, ik ga het alleen maar laten horen. Als je het wil, natuurlijk gaat dit niet goed, want dan krijg je dit weer. Even wachten. Nou moet ik het goed doen, want anders gaat het niet goed natuurlijk. Let even op. Dit komt uit The Voice Kids. Let even op. 3, 2, 1...

0: Nou ja. En dan maar even het originele.
1: Dacht ik ook. AC/DC.
0: Dit is Highway to Hell.

En we gaan op naar het nieuws. Highway to Hell hier van AC/DC. En ik dacht nou, dan maken we het maar rockend af, laten we wel wezen. Ga je bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. En wie weet spreek ik je later weer. Gaat staan maandag met Kees of anders dinsdagavond of anders volgende week zaterdag. Voor een nieuwe aflevering van de Rose Express en Saturday's Music and More. Bedankt voor het luisteren. Heb een fijn weekend. En ik zou zo zeggen, enjoy. Geniet van het Songfestival. Tot de volgende!

0: Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Rusland heeft ruim 500 lichamen aan Oekraïne overgedragen. Volgens Oekraïnse autoriteiten gaat het vermoedelijk om gesneuvelde militairen. De lichamen zijn na repatriëring overgebracht naar Oekraïne, waar ze worden geïdentificeerd. Wanneer de overdracht precies plaatsvond, is niet bekend. Gisteren wisselden beide landen ook al honderden krijgsgevangenen uit. Presentator en radiomaker Bas Westerveel is op 62-jarige leeftijd in zijn slaap overleden in zijn appartement in Enschede. Het overlijden komt onverwacht, ondanks eerdere hartproblemen. Vandaag zou hij 63 jaar zijn geworden. Westerveel laat 4 kinderen achter en was jarenlang actief op radio en televisie, onder meer bij Topop en het SchoolTV Weekjournaal. Bij een ongeluk op de Ringbaan Noord in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt, vooral tieners. Een 18-jarige bestuurder verloor rond 2:30 de macht over het stuur en botste tegen een verkeerspaal. Alle inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder blies positief bij de alcoholtest. FIFA-functionarissen praten vandaag in Istanbul met de Iraanse voetbalbond over deelname van Iran aan het WK voetbal. Dat meldt persbureau Reuters. Aanleiding zijn zorgen over toegang tot de Verenigde Staten en Canada vanwege spanningen rond Iran en banden van Iraanse officials met de revolutionaire garde. Volgens bronnen wil FIFA zorgen wegnemen over de deelname van Iran aan het WK. Het weer dan wisselvallig met af en toe zon, maar ook buien. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht gaat het weer regenen. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur naar

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In Bangkok, Thailand, zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen en 25 anderen gewond geraakt na een ernstig treinongeval. Volgens reddingsdiensten botste een trein op meerdere voertuigen, waaronder een bus en auto's, waarna een grote brand uitbrak die ook omliggende voertuigen trof. Hulpdiensten hebben het vuur inmiddels onder controle en zoeken nog naar mogelijke slachtoffers. YouTube, Snapchat en TikTok hebben in de Verenigde Staten een schikking getroffen in een zaak over de vermeende verslavende werking van hun platforms. Scholen klaagden dat ze extra kosten maken om problematisch gedrag van leerlingen aan te pakken. Het schikkingsbedrag is niet bekendgemaakt. De bedrijven ontkennen de beschuldigingen, maar voorkomen met de schikking een rechtszaak. Rusland heeft ruim 500 lichamen aan Oekraïne overgedragen. Volgens Oekraïnse autoriteiten gaat het vermoedelijk om gesneuvelde militairen. De lichamen zijn na repatriëring overgebracht naar Oekraïne, waar ze worden geïdentificeerd. Wanneer de overdracht precies plaatsvond, is niet bekend. Gisteren wisselden beide landen ook al honderden krijgsgevangenen uit. Bij een ongeluk op de Ringbaan Noord in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt, vooral tieners. Een 18-jarige bestuurder verloor rond 2:30 de macht over het stuur en botste tegen een verkeerspaal. Alle inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder blies positief bij de alcoholtest. Het weer dan wisselvallig met af en toe zon, maar ook buien. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht gaat het weer regenen. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In het zuiden van Duitsland zijn twee mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash in een woonwijk vlakbij Mannheim. Het propellervliegtuig zou volgens Duitse media in de lucht zijn ontploft, waarna brokstukken verspreid in de wijk terechtkwamen. Op de grond raakte niemand gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. In meerdere Nederlandse steden wordt vandaag gedemonstreerd onder de naam Nationaal Protest tegen onder meer asielopvang en bezuinigingen op de zorg. In Den Haag liep een groep van ongeveer 200 mensen vanaf het Malieveld door de stad. Ook in Groningen, Leeuwarden en Nijmegen gingen mensen de straat op. Op sommige plekken waren ook tegenacties. In Bangkok, Thailand, zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen en 25 anderen gewond geraakt na een ernstig treinongeval. Volgens reddingsdiensten botste een trein op meerdere voertuigen, waaronder een bus en auto's, waarna een grote brand uitbrak die ook omliggende voertuigen trof. Hulpdiensten hebben het vuur inmiddels onder controle en zoeken nog naar mogelijke slachtoffers. Rusland heeft ruim 500 lichamen aan Oekraïne overgedragen. Volgens Oekraïnse autoriteiten gaat het vermoedelijk om gesneuvelde militairen. De lichamen zijn na repatriëring overgebracht naar Oekraïne, waar ze worden geïdentificeerd. Wanneer de overdracht precies plaatsvond is niet bekend. Gisteren wisselden beide landen ook al honderden krijgsgevangenen uit. Het weer dan wisselvallig met af en toe zon, maar ook buien. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht gaat het weer regenen. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Volgens Iraanse staatsmedia zouden verschillende Europese landen gesprekken hebben gestart met de revolutionaire garde over het gebruik van de straat van Hormuz. Welke landen dat zijn, is niet bekend. Iran zegt dat de belangrijke zeestraat alleen toegankelijk blijft voor bevriende landen en werkt aan een nieuw systeem om het scheepvaartverkeer te reguleren. De binnenstad van Purmerend is tot en met morgennacht aangewezen als veiligheidsrisicogebied na een grote vechtpartij op de kermis. De politie mag daardoor preventief fouilleren om de orde te herstellen. Bij het incident raakten meerdere groepen jongeren slaags en werd ook met stenen en vuurwerk gegooid. De kermis is eerder gesloten, er is nog niemand aangehouden. In het zuiden van Duitsland zijn twee mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash in een woonwijk vlakbij Mannheim. Het propellervliegtuig zou volgens Duitse media in de lucht zijn ontploft, waarna brokstukken verspreid in de wijk terechtkwamen. Op de grond raakte niemand gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. In Bangkok, Thailand, zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen en 25 anderen gewond geraakt na een ernstig treinongeval. Volgens reddingsdiensten botste een trein op meerdere voertuigen, waaronder een bus en auto's, waarna een grote brand uitbrak die ook omliggende voertuigen trof. Hulpdiensten hebben het vuur inmiddels onder controle en zoeken nog naar mogelijke slachtoffers. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht wordt weer regen verwacht. Het koelt dan af naar zo'n 3 graden in het oosten en noorden en 7 graden in het westen en zuidwesten. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De moeder van Insia, die in 2016 op jonge leeftijd in India werd ontvoerd, blijft hoopvol. Tijdens een bezoek van premier Modi aan Nederland voert zij actie bij Paleis Huis ten Bosch, waar Modi en premier Jet elkaar ontmoeten. De zaak wordt op hoog diplomatiek niveau besproken. Een Iraakse man wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse doelen in Europa, vermoedelijk onder leiding van Iran. Hij zou betrokken zijn bij explosies en brandstichting in Nederland en wordt in de Verenigde Staten bericht. Het doel is het zaaien van angst en het verspreiden van Iraans anti-Israël sentiment. De binnenstad van Purmerend is tot en met morgennacht veiligheidsrisicogebied vanwege een grote vechtpartij op de kermis. De politie mag fouilleren en maatregelen nemen om de orde te herstellen. De kermis sluit vandaag en morgen om 9 uur 's avonds vanwege de ernstige escalatie. En de leider van de militaire tak van Hamas, Izz al-Din al-Haddad, is gedood in Gazastad. Hij was een van de laatste hoge commandanten verantwoordelijk voor de terreuraanvallen van oktober vorig jaar. Zijn uitvaart vond vanochtend plaats in centraal Gaza. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe met plaatselijke buien in het noordwesten en lichte regen in het zuidwesten. De temperatuur daalt tot lokaal 1 graad. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag.
2: Dag na dag.
3: 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
3: Rozo Radio.
4: Dit is Toetbox.
5: Dat bieden van de muur aan het spoor naar de Toetbox.
6: Ja, laten we vooral vrolijk wezen. We maken er een rotzootje van, hè.
7: Met Arie Cohen.

Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. En de dode bultrug die bij Denemarken is gevonden, blijkt Timmy te zijn. Het dier spoelde gisteren aan op het eiland Anholt met een tracker die eerder aan Timmy was bevestigd. Timmy strandde eind maart bij Timmendorfer Strand en overleed ondanks reddingspogingen. Een medicijn voor zeldzame auto-immuunziekten is in Japan in opspraak na 20 doden. Farmaciebedrijf Kissei Pharmaceutical waarschuwt artsen het middel voorlopig niet meer aan nieuwe patiënten voor te schrijven. In 9 steden, waaronder Nijmegen, Den Bosch en Groningen, vonden protesten plaats tegen asielopvang en zorgbezuinigingen onder de naam Nationaal Protest. De opkomst bleef beperkt en de sfeer was overwegend rustig, ondanks enkele korte ongeregeldheden en arrestaties. Tegendemonstraties waren soms groter. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Tijdens het bezoek van premier Modi aan Nederland tekenen de bedrijven een memorandum voor uitwisseling van expertise en levering van technologie. Tata bouwt een megafabriek voor chips in Gujarat, waarbij ASML een onmisbare partner is. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe met plaatselijke buien in het noordwesten en lichte regen in het zuidwesten. De temperatuur daalt tot lokaal 1 graad. En tot zover het nieuws.

Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. En in Londen kwamen zaterdag tienduizenden mensen samen voor een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie die tegelijk plaatsvonden. De politie voerde de grootste operatie in jaren uit om de openbare orde in de stad te bewaken. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Toch voelt de helft van de bevolking zich nog wel senang, ondanks deze geestelijke malaise die het land treft. Een duiker van het Maledivische leger is overleden tijdens de zoektocht naar 4 vermiste Italiaanse duikers die deze week omkwamen bij een grotduik. Hij overleed aan decompressieziekte. De zoekactie is tot morgen opgeschort, dan helpen 3 Finse specialisten. De Italianen doken dieper dan toegestaan. In het centrum van Modena reed een man van rond de 30 met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, onder wie 2 ernstig. De bestuurder stak eerst iemand en werd daarna gearresteerd. De auto crashte tegen een winkelruit. Een vrouw raakte zwaar gewond aan haar benen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de buige neerslag in het oosten langzaam weg en klaart het vanuit het westen op, maar later neemt de bewolking weer toe. De zuidwestenwind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws.

Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. En in Londen kwamen zaterdag tienduizenden mensen samen voor een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie die tegelijk plaatsvonden. De politie voerde de grootste operatie in jaren uit om de openbare orde in de stad te bewaken. Een Canadese opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is positief getest op het hantavirus. De patiënt werd met milde klachten opgenomen in het ziekenhuis en verkeert nu in stabiele toestand, meldt een Canadese gezondheidsfunctionaris aan CBC News. Félicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda 1994, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga, geboren in 1935, werd verdacht van financiering en aanstichting van de moord op 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's. Hij zat sinds 2020 vast in Den Haag. En in het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid in op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, 4 ernstig. De man van Noord-Afrikaanse afkomst werd aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De toedracht wordt onderzocht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de bui in het oosten langzaam weg en klaart het vanuit het westen op. Maar later neemt de bewolking weer toe. De zuidwestenwind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws.

S'avonds op een pleintje, stroom toe, geacht publiek. Ik tover een konijntje, maak op een zacht muziek. Dan eet ik zeep met malle mond, mijn oren blazen bellen. Ik duik een kopje op de grond.

Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Félicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda in 1994, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga, geboren in 1935, werd verdacht van financiering en aanstichting van de moord op 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's. Hij zat sinds 2020 vast in Den Haag. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid in op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, 4 ernstig. De man van Noord-Afrikaanse afkomst is aangehouden. Hij probeerde te vluchten en iemand neer te steken. De toedracht wordt onderzocht. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Toch voelt de helft van de bevolking zich nog wel senang, ondanks deze geestelijke malaise, blijkt uit een recente opiniepeiling. Een Canadese opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is positief getest op het hantavirus. De patiënt werd met milde klachten opgenomen in het ziekenhuis en verkeert nu in stabiele toestand, meldt een Canadese gezondheidsfunctionaris aan CBC News. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de bui in het oosten langzaam weg en klaart het vanuit het westen op, maar later neemt de bewolking weer toe. De zuidwestenwind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws.

maar die breken ze nou door. Langzaamaan wordt me wel duidelijk dat ik hier dus niet meer hoor. Misschien vind je mij een zeurpiet, zeg je, die is niet goed snik. Maar ik denk mijn oude kamer vindt het net zo

0: weigeren te fluiten. Zijn engineer, wat doe ik eraan? Zal ik ze een paar anderen geven? Ja, wie weet helpt het.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, 4 ernstig. De verdachte, Salim El Koudri, is aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd verdacht van het financieren van de genocide en het aanzetten tot haat via radiostation RTLM. Hij verbleef in een VN-cel en was dementerend. De overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Ondanks deze malaise ervaart de helft van de bevolking nog wel een gevoel van welbevinden, wat de complexe situatie in het land onderstreept.
2: Het weer tot slot. Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst. Aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws.

Vanmiddag uitgescheten, ga dan hier met een wezenloos grijs kostuum. Komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts daar

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, 4 ernstig. De verdachte, Salim El Koudri, is aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd verdacht van het financieren van de genocide en het aanzetten tot haat via radiostation RTLM. Hij verbleef in een VN-cel en was dementerend. De overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Ondanks deze malaise ervaart de helft van de bevolking nog wel een gevoel van welbevinden, wat de complexe situatie in het land onderstreept.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst. Aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws.